Weer, kom in voor je warm. Not all even clear. Maar door zo'n tjub gauw, ja, die behoor door de ring. Zit lang hoi, boos zo in wat. Ja, die hoor gaat naar vriend. De rest is die jasse vijen nooit fjolt. Hij bluw en hem zo snatte, nu neer de is zo kult. Waar hem hoor, master, door zo'n tevoren niet mee.